0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Every second.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: 24 hours a day, Christina, every day.

0: te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, more music.

opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look. Christine.

heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
4: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd aan het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
3: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z Go.be. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: De E17 in Lokeren is weer vrij. Die was sinds gisteravond volledig dicht na een ongeval met een vrachtwagen. Het wegdek was daar zwaar beschadigd en moest hersteld worden, dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, maar daar is nu weer doorgang. En dat kon omdat men het laatste half uur de vele vrachtwagens daar heeft laten vertrekken, want een hele grote groep vrachtwagenchauffeurs moesten daar blijven overnachten, omdat ze hun rusttijd moesten nemen. Die zijn weg, dus de snelweg kan weer open.
1: De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was op daguitstap met haar familie wanneer ze onderweg achterop stapte bij een jongen met een quad. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog altijd niet duidelijk. De quad stortte van de kliffen en werd de zee ingeslingerd. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt Europese hulp in de strijd tegen bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux, in het zuiden is dat. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. In de Conference League speelde AA Gent ook 0-0 gelijk tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

Sienna Spyro hier bij Christina op deze vrijdagochtend. Jawel, het is vrijdag. We kunnen al aftellen richting het weekend. En de week is pas goed en wel begonnen. Dat is het voordeel, hè, na vorige verlengd weekend.

Stella, Lefty, I like it when you're nice to me. Hebben we dat niet allemaal een beetje? Dat we graag hebben dat ze lief zijn tegen ons. Dat maakt het toch zoveel leuker. Hier is Magic Root.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera.

0: website en back-office. Meer info op omnibos.be.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina.

Olivia Rodrigo. Heel wat mensen gaan richting de cinema voor The Odyssey. Een aanrader, blijkbaar de film. Maar volgens Elon Musk niet het echte verhaal. Nee, hij wil zelfs $100 miljoen geven aan Mel Gibson om de historisch correcte versie neer te zetten in een andere film. Dus ja, moeten we toch eens opzoeken waar Elon Musk problemen mee heeft in de huidige film. Maar ik ga alleszins toch eens kijken. Zo'n mooie print. Hier is Sydney Youngblood. If only I could.

tussendoor wat uitspraakoefeningen gekregen van mijn collega's hier op de redactie. Blijkbaar sprak ik daarnet de rijkste mens ter wereld zijn naam helemaal fout uit. Ik zei Elon Musk en het is Elon Musk. Elon Wim. Ja, je moet oefenen, voilà. Ik zal blijven oefenen, hè, want de rijkste mens ter wereld, dan moet ik toch minstens zijn naam deftig kunnen uitspreken. Hier is Ellie Medeiros, A Bailar Calypso.

nog eens genieten van iets zonder de camera erbij te nemen. Het is moeilijk in deze tijden. Ik betrap mezelf er ook wel eens op. En toch moeten we soms al eens door onze eigen ogen genieten van wat er allemaal gebeurt. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Dit is Christina. Wat zijn jouw weekendplannen trouwens? Laat het me even weten. Je kan nog richting Gent trekken, want daar zijn nog steeds de Gentse feesten blijkbaar. Maar er is veel meer dan dat.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.
3: I got

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen. Maar voorst is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
2: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog hersteld worden. De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onijn, de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: happy end.
1: Ja, hopelijk gaat dat nog niet over haar huwelijk, want dat is pas ingezegend. Taylor Swift kreeg je te horen met The Story of Us hier bij Christina. Ik ben Wim Cornelli, nog tot een uur of negen.

Kaja Gugu, goed voor enkele hitjes begin de jaren 80. Turn Your Back on Me was er eentje van. Binnenkort wordt het weer wat rustiger in de gangen van het Koninklijk Paleis, want prinses Eleonore verlaat het nest. 18 is ze ondertussen en ze gaat in Nederland gaan studeren.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook...

0: wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato!
1: Christina,

Warren hier bij Christina en Fever Dream. Ariana Grande voert een nieuwe maatregel in voor haar Eternal Sunshine tournee. Vanaf nu enkel nog doorzichtige tassen. Solo.

Is dat nog wel van deze tijd? Al die uitspraken van de Pussycat Dolls? Don't you? Ja, tegenwoordig kijk ik ook dikwijls terug naar FC De Kampioenen. En dan heb ik ook soms het gevoel dat daar toch het een en ander in zit. Wat niet meer past bij de huidige tijdsgeest. Maar ja, we nemen het bij FC De Kampioenen er allemaal graag bij natuurlijk. Goed, terug naar 1989. Dit is Chris Rea, Road to Hell.

0: zomer van Balder.
1: De zomer van Balder is volop aan de gang. Woensdag 22 juli zomerfestival met optredens van De Fixkes en Jupilar. Zaterdag 25 juli Viva Market en DJ Night met Wout, Boeka P, Bartje, Paul Jester en Sam van Kalster. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Meer info op dezomervanbalder.be.
0: De zomer van Balder.
2: Christina.
3: Every hour.
2: Every day.

Lisa Stansfield en The Real Thing hier bij Christina op deze vrijdagochtend. Bonnie Tyler krijgt een groots afscheid. De uitvaart van de zangeres wordt online gestreamd en zal ook op heel wat schermen te volgen zijn.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

With Cam. Gisteravond was er een opname van Zomerhit en daar werden de 5000 paar papieren margrietjes onthuld voor Margriet Hermans als mooi aandenken voor die prachtige vrouw. Céline Hermans was alleszins heel dankbaar en heel zwaar ontroerd. Hier is Star Sailor bij Christina. Tell me it's not over. Tot maandag.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electrovalog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electrovalog.
1: Christina Nieuws.
2: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
3: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond van we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
2: Het vuur ontstond nadat een bestelwagen in brand vloog op een bosweg. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. En het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar bedreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens Iran zijn er bij die aanvallen 4 doden gevallen. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden. Dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn al bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49. Hij was eerder de trainer bij Antwerpen. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag dan regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zone B in Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina,

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
4: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
3: De brand bedreigt ook het schiereiland Cap Ferret. Daar worden mensen per boot geëvacueerd. De VS heeft nieuwe handelstarieven opgelegd aan 60 landen. Officieel omdat ze niet genoeg doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada, Mexico. Maar ook bepaalde producten uit de EU vallen daaronder. De vorige handelstarieven van Trump vielen vandaag weg. En deze komen dus in de plaats. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïnse drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. Vrij zonnig vandaag met maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

En net zoals Foreigner zaten wij te wachten op u, Waiting for a Girl Like You. En zo starten wij deze nieuwe Let the Music Play. Even over 10 uur geworden. Welkom bij Christina. Ik ben Jean-Paul Duy en hier zijn Jennifer Lopez samen met Pitbull.

Today, Tomorrow van Berre was dit. En misschien gaat u ook af en toe wel eens een wandelingetje maken aan een van onze Noordzeestranden. Of, zoals ook vaak andere Vlamingen doen, een uitstapje naar Zeeland. En laat je daar met je eigen voet een afdrukje na in het zand. Aan het strand van een van die prachtige stranden die wij rijk zijn in onze regio. Belinda Carline.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

gedaan door een bekende van Billy Paul met Only the Strong Survive. We hebben zometeen een goudhaantje voor vandaag. Een nummer van J. Vincent Edwards met Thanks. Maar dit hoort er ook nog bij. Hier is Sting met If I Ever Lose My Faith in You.

En wij hebben nog een opmerkelijke muzikale mededeling. Want de koninklijke fanfare De Goortse Bloesem uit Hijstgoor, Hijst op den Berg, die namen voor het eerst deel aan het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade. En wat gebeurde er? In hun afdeling, de derde afdeling, behaalden zij de wereldtitel. Jawel, dat is niet niks. En dikke proficiat aan alle muzikanten van De Goortse Bloesem dus.

Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past. Elk seizoen, Tuinrama. Provinciebaan Inhoutvennen op de baan Heist-Westerlo. Tuinrama.

nog even een greepje doen in het bakje bij ons hier van de Nederlandstalige producties. Grepen wij naar een minder bekende Nick en Simon met Julia. Wij moeten afscheid nemen. Wim komt eraan met een nieuwe lunchbreak. Ik wens je een fijne voortzetting. En morgen kan je mij beluisteren vanaf 9 uur in de Club Christina. Groeten.

0: Christina Nieuws.
1: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
2: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degene die al transparanter zijn.
1: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden, dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49, hij was eerder trainer bij Antwerpen. Vrij zonnig vandaag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
0: Zomerradio, Christina.

We moesten even een SOS'je uitsturen, want Jean-Paul Deby heeft de studiogebouwen verlaten. Maar geen nood, morgen mag hij weer, 3 uur lang zelfs. Wat wil je nog meer op een zaterdagvoormiddag? Om 9 uur doet hij de deuren van zijn clubhuis open. Club Christina is er dan tot zo'n 12:00. Nu is het weer aan ons voor de lunchbreak op deze vrijdagochtend. Met nu Phil K.

0: problemen aan je remmen, je versnellingsbak? Of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
4: Christina.

Sorry Papi van Topic en Becky G in deze lunchbreak op de vrijdagochtend. En nieuws over de Meilandjes, want de komende tijd is het geen wijnen voor de familie, maar melken. Ze krijgen namelijk een nieuw programma in Nederland, Boerderij Meiland genaamd. Ze ruilen dus hun eigen rosé in voor rubberen laarzen en rauwe melk. En dat vindt allemaal plaats op het Friese platteland. Ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Dit is Donna Summer, She Works Hard for the Money.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
0: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli.
3: Het zijn supersolden bij Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
3: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sono systemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
1: Electro van Loog.
3: En niet te vergeten, het

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Taylor Swift met Opalite in deze lunchbreak. En deze zomer kan je in Berlaar en Nijlen weer deelnemen aan een zomerse bijenfietsroute. Via deze route ontdek je de mooiste bijenplekjes van beide gemeenten. Onderweg kan je leuke en interessante bijvragen oplossen. Meer informatie is terug te vinden op berlaar.be en dan even doorscrollen naar bijenfietsroute. Zo simpel is dat. Dit is Nick Kershaw.

We deden nog eens van Azizam tezamen met Ed Sheeran. En daarvoor nog een classic van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Straks een luguber verhaal vanuit Brazilië. Blijf hangen.

0: De Zomer van Balder.
1: De Zomer van Balder is volop aan de gang. Woensdag 22 juli Zomerfestival met optredens van De Fixkes en Jupilar. Zaterdag 25 juli Viva Market en DJ Night met Wout, Boca P, Bartje, Paul Jester en Sam van Kalster. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Meer info op dezomervanbalder.be.
0: De Zomer van Balder.
2: Christina.

Dat was het One Hit Wonder Tasmin Archer met Sleeping Satellite. Het Santa Casa ziekenhuis in São Paulo in Brazilië ligt flink onder vuur na een bizar incident. De 1 maand oude Braziliaanse baby Noah Gabriel da Cruz Santos werd uren na zijn overlijdensverklaring ineens levend teruggevonden in een lijkzak. De kleine Noah werd te vroeg geboren en lag op intensive care te wachten op een operatie aan zijn hart en longen. Toen het op 15 juli misging, hebben artsen 3 kwartier lang geprobeerd hem te reanimeren. Zonder succes, dachten ze. De baby werd die middag officieel doodverklaard. Moeder Leticia deelde haar shock op social media. Zij en haar man hadden na de overlijdensverklaring nog een uur afscheid genomen van hun zoon. En pas later hoorden ze het bizarre nieuws dat hun vechtertje toch nog leefde. Dit is Sade en Smooth Operator.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Zo'n tiental maanden heeft zijn relatie met ex-miss België Céline Van Ooysel geduurd. Maar uiteindelijk heeft hij dan toch de nooduitgang gevonden. Meteor was dat natuurlijk in deze lunchbreak op de vrijdagmiddag. Smakelijk eten trouwens, mocht u daaraan toe zijn. Tijd om deze dance classic er nog eens bij te halen uit 1979. Muziek van Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. 3/4 van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
3: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
2: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
4: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaarlijkt worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
2: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider in Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. Vrij veel zon vanmiddag, maxima tot 26 graden. En ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien, bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Christina, een hele zomer lang.

0: eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.

Slam Dunk de Funk van 5. En op de socials doen beelden de ronde van de Braziliaanse voetballer Vinicius Junior. Want hij zou een kinharmonisatie ondergaan hebben. Op sociale media verschenen dus beelden waarop de aanvaller van Real Madrid te zien is met een opvallend aangepast uiterlijk. Zijn nieuwe kin leidt uiteraard tot heel wat reacties.

je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Christina.

Uit Australië komen ze Flash in the Pan met Early Morning Wake Up Call. En soms vraag je je wel eens af, waar wonen eigenlijk de rijkste mensen ter wereld? Wel, volgens het nieuwste Global Wealth Report 2026 van UBS blijft de gemiddelde vermogensgroei wereldwijd toenemen en zijn er opnieuw bijna 1 miljoen nieuwe miljonairs bijgekomen. Het rapport geeft een duidelijk beeld van welke landen en regio's het hoogste gemiddelde vermogen per volwassene hebben. Opvallend is dat Zwitserland zijn koppositie behoudt, terwijl Noord-Amerika de rijkste regio ter wereld blijft. Ook Luxemburg en de Verenigde Staten behoren opnieuw tot de absolute wereldtop. Wij staan op een 11e stek.

Er zijn zo van die artiesten die we altijd graag zien langskomen in de lunchbreak. En Michael Bublé is daar zeker eentje van. Haven't Met You Yet was dat, een nummer uit 2009. Stemt u pas af, dan heet ik u van harte welkom. Bent u aan de tafel en laat het u vooral smaken. Nu mogen de Jonas Brothers nog eens aan woorden placeren. Love Me to Heaven.

Fairy Tale Gone Bad van Sunrise Avenue. En in 2028 dan is er een zonsverduistering in Nieuw-Zeeland. En die zorgt nu al voor volgeboekte hotels in het Nieuw-Zeelandse stadje Dunedin. Het is de eerste volledige zonsverduistering in het land sinds 1965. Ze hebben daar een aftelklok neergepoot. En afgelopen woensdag, exact 2 jaar voor de verduistering, is die aftelklok gestart. En nu aftellen met Jimmy James en de Vagabonds.

Ik volg hem op de socials, deze Tom Helzen. En vorige week had hij foto's gepost van de kilometerbeperking 50 km per uur. Dat had alles te maken met een legendarische verjaardag, want hij is op tram 5 beland. Deze Tom Helzen, je hoorde nog eens New Girl hier bij Christina. Chris Ria, dat is de volgende in de lunchbreak line-up. I don't know what it is, but I love it.

Een vrouwelijk zomersnummer dat in 1988 tot stand kwam door Début de Soirée. Dat heet Nuit de Folie. Tijd om er vandoor te gaan. Wij zijn er morgen weer. Tussen 4 en 6 is dat voor de Classic Show Knappe Kuro. Of anders hebben wij opnieuw rendezvous de komende maandag om 11 uur voor een nieuwe lunchbreak. Graag tot dan. Maak er een fijn weekend van.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft twee foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. Twee mannen vielen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
2: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
4: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
2: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
1: Christina, een hele zomer lang.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina,

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een opsporingsbericht na de zware steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft nu 2 foto's verspreid van de verdachte. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. En die cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
3: Over een kwartier start de 19e etappe in de Tour. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende Top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zegt Remco Evenepoel.
5: Het schrikt een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
3: Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen veel zon en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
2: Christina,
0: enjoy your summer.

Ace of Base met The Sign. Het tijd zijn en het nieuws en weer van 2 uur hebben we gehad. Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe At Work It. De laatste van de week alweer. Vrijdag 24 juli. Van harte welkom erbij. Ik ben Gert en ik neem jullie mee richting 4 uur. Met Taylor Swift die eraan komt. Harry Styles en Roxette. En dit is Bruno Mars met Risk It All. Goedemiddag.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnibos.be.
1: Christina.

redenen genoeg om happy te zijn. Het is vrijdag, zomervakantie. En als je niet in vakantiemodus bent, kan je beginnen aftellen naar het weekend. Het wordt mooi weer morgen, 28 graden. En volgende week staat er weer een kleine hittegolf op het programma met temperaturen van boven de 30 graden. Maar zover is het nog niet. We gaan nu gewoon genieten van het moment met muziek van Madness uit 1982. Our House.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Het is weer Lokermis. Het laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lo Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lo Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zone B in Heist op den Berg.
0: Christina.

We zaten even in de 70s met ABBA en Summer Night City. In 2007 bracht Mika zijn debuutalbum Live in Cartoon Motion uit. Een album dat kon tellen, want 4 maanden na de release stond de teller van de verkopen al op 2 miljoen exemplaren. En er werden maar liefst 6 singles uit dat album gehaald. Met name Grace Kelly, Lollipop, Relax, Take It Easy, Big Girl, You Are Beautiful, Happy Ending. En ook deze, die heet Love Today.

0: tophit uit 1984. Toen stond hij maar liefst 4 weken op 1 in onze bangelijke 40. Ja, ook toen hadden we al een bangelijke 40. Elke zaterdag tussen 2 en 4 hier bij Christina. Nederlandstalig nu met Antoon en Blindelings.
1: Sorry dat ik jou mee moest nemen naar mijn paradijs vol problemen. Maar spanning is hier genoeg.

0: De Zomer van Balder.
1: De Zomer van Balder is volop aan de gang. Woensdag 22 juli Zomerfestival met optredens van De Fixkes en Jupilar. Zaterdag 25 juli Viva Market en DJ Night met Wout, Boca P, Bartje, Polyester en Sam van Kalster. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Meer info op dezomervanbalder.be.
0: De Zomer van Balder. Christina.

Olivia Rodrigo met Drop Dead. De Beach Boys die hebben meerdere concerten geannuleerd in de Verenigde Staten. De Amerikaanse band zal The Endless Summer Golf Tour in september hervatten. Ze hebben rust nodig en dat is begrijpelijk, want ze zijn niet meer van de jongste. Terug naar 1980 nu met Roxy Music en The Same Old Scene.

0: Bistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: Christina.

better. How beautiful this life is. En het mooie leven en de mooie muziek, die gaat hier gewoon door bij Christina. Zo dadelijk onderbroken door het nieuws en weer van 3 uur. Maar eerst deze nog. Nathaniel Ratcliffe en The Night Sweats met I Need Never Get Old.

0: Christina Nieuws.
1: Het parket wil twee verdachten voor assize in het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper. Het gaat om twee mannen van 34 en 56 jaar. Haar toenmalige partner en een van zijn vrienden die de moord bekend heeft. Een derde verdachte zat een maand in de cel, maar tegen hem zijn niet genoeg bewijzen. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt en kwamen de 3 verdachten in beeld. Over een week beslist de raadkamer over het verdere verloop van de zaak. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Spanje heeft de EU nu om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd om te zorgen dat het vuur zich niet verder kan verspreiden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 19e etappe. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zei Remco Evenepoel vlak voor de start.
2: Het schrikt een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
1: Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Zomerradio, Christina.

De What A Boys uit 1985 met The Hall of the Moon. Het laatste uurtje at Work It's van deze week, vrijdagmiddag. Met onder andere The Jacksons, Boston en ook nog The Funboy Tree samen met Bananarama. En dit is van 12 jaar geleden, George Ezra.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Het zijn supersolden bij Electro van Loock in Boyschot en Heist op den Berg.
3: Electro van Loock, de grootste en goedkoopste.
2: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sono systemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
3: Electro van Loock.
2: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Loock in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
3: Electro van Loock.
4: Christina.

De nieuwe van Alex Warren, Passenger. Bon Jovi heeft een concert in Madison Square Garden gisteravond eerder beëindigd vanwege stemproblemen van zanger John Bon Jovi. De frontman bood zijn excuses aan en haalt het optreden mogelijk op een later moment in.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
3: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
3: Tuinrama.
4: Christina.

Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. De zon heeft het wat moeilijk vandaag, maar met dit liedje gaat hij sowieso schijnen. Alvaro Soler, El Mismo Sol.

complimenten van de Canadese rocker Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. En zo gaan we stilletjes aan weer richting 4 uur. Richting met Chapel Roan en The Giver.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica-systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
2: GVL.
1: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
3: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
0: Christina.

Samber met Homewrecker, jarig vandaag, onder andere Hervé Villaar, die wordt er 80, Frank van der Linde van de groep De Mens wordt 64, Nick Balthazar 62, Jennifer Lopez 57 en Geert Hunaerts of Peter Vlerik uit Thuis, die wordt er 54. Wat is jouw droomscenario voor dit weekend? Genieten, dat is de boodschap. Dit is nog Clouseau.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het is nu ook officieel. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
2: In Brussel komen de regering en de vakbonden van de brandweer rond deze tijd samen voor nieuw overleg om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn twee natuurbranden samengekomen tot één grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Europa heeft al 4 blusvliegtuigen gestuurd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Zomerradio, Christina.

ik vond het in het begin eigenlijk niet zo leuk dat die Insomnia sample gebruikt werd in dit nummer. Maar ik moet toegeven, hoe langer hoe meer zet ik hem wel luider als hij eraan komt. Deze BB Rexha en Faithless op vrijdagnamiddag hier bij Christina. Voor de werkenden onder ons, want die zijn er ook nog. We tellen af richting jouw weekend. We helpen je daarbij hier bij Christina. Ik ben Wim Corneli, tot 5 uur.

0: Pouza en Magnetic was dat hier bij Christina. Een wereldberoemde ster heeft verklapt dat haar naam eigenlijk niet is zoals ze die al heel haar leven gebruikt. En dat dat eigenlijk ontstaan is door een verspreking. Straks meer daarover. Eerst Shania Twain.
1: When I first saw you.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: We verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
2: Bosmans Linen Boutique.
1: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
2: Het voelt zo zacht.
1: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
3: De wereld. Dus ze slaapt wel en goedemorgen.
1: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina.

eigenlijk een goede deal, hè? Zo is de effort, de moeite die je moet doen, netjes verdeeld over beiden. Halverwege, dat was Suzanne en Freek. Nu David Bowie en Mick Jagger, twee monumenten samen. Okay.

Starship and we built this city. Ik kreeg hier door van iemand uit Tremelo dat er de gezellige avondmarkt is in Baal. Ja, het is wel populair. Elk jaar gaat er heel veel volk op af. Morgenavond is dat. Geven ze toevallig ook nog goed weer. Dus zeker een aanrader. Hier is Last Frequencies nu met Live It All.

0: jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Robbie Swims en Mr. Know-It-All. Stel je voor, je bent wereldberoemd geworden, maar dat is gebeurd met een naam die eigenlijk door een verspreking ontstaan is, wat dus niet je echte naam is. Het is zo bij Oprah Winfrey. Ze heet eigenlijk Orpha. Uit de Bijbel, een figuur, blijkbaar. Moet het nog eens opzoeken, maar in ieder geval, door een verspreking van Orpha is ze Oprah geworden en dat bekt beter, waardoor ze dat dan maar is blijven gebruiken in haar hele uit de hand gelopen carrière. Hier is The Weeknd, Take My Breath.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
2: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
1: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerpen. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld.
3: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
1: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van de afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16 vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Zomerradio, Christina.

later dit weekend. En maak je terug klaar voor een radioprogramma. Nu maandag aanstaande om 16 uur bij Christina. Dit is Sienna Sparrow uit 2026.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK, voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK, in de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

toen was er ook nog geen vaccin tegen een tekencefalitis. Ook deze dagen is dat moeilijk te verkrijgen. I just might. Ga naar de apotheker en vraag achter Bruno Mars.

elke lucht- en zeehaven, voor elk stuk snelweg, voor elke spoorlijn en voor elk kanaal was er van hier tot in Boston de muziek van Stella Lefty uit 2026 met Boston. En in vier

Nice to meet you, Niall Horan. En sommigen ontmoeten zich in ondergrondse labyrinthen. Het heeft allemaal te maken dat sommige mensen met hittegolven, zoals in Rome, op een moment de ondergrondse tunnels gaan opzoeken en zich daar helemaal verschuilen. En soms worden ze vergeten. Forget me nots. Dit is Patrice Rushen.

0: zomer van Balder.
1: De zomer van Balder is volop aan de gang. Woensdag 22 juli zomerfestival met optredens van De Fixkes en Jupilar. Zaterdag 25 juli Viva Market en DJ Night met Wout, Boca P, Bartje, Paul Jester en Sam van Kalster. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Meer info op dezomervanbalder.be.
0: De zomer van Balder.
2: Christina.

25 juli gevierd. En op sommige zenders stond de Belgische muziek helemaal bovenaan. En dan kon zo gisteren ook niet mankeren met Tell Me What It Takes. En dit is dan ook van bij ons. Had er ook bij gekund. Die pas

tegen jou praten met die N54 Ultra Talk to You. Frankrijk verbiedt als eerste land ter wereld de sociale media voor mensen onder de 15 jaar. En die moeten alleen nog maar communiceren via Christina en

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
3: Ja, op korte termijn eventjes wel. Hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaats zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
2: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. De man van 53 uit de Kempen, die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten, hij is nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
4: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
2: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd de 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e. Hij verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
5: All summer long. Christina.

vrijdagavond. Ik dacht dat ik echt volwassen zou zijn als ik met de auto leerde rijden. Maar hoe meer ik in de auto zit, hoe meer dat ik begin te lijken op die Dracula van Tame Impala en Jenny. Het is niet waar hoor, wij proberen maar gewoon bruggetjes te vinden in de platen. En dat zijn dan soms rare reacties die we geven, zoals nu de chain reaction van Diana Ross.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: Christina.

ondanks elk gerucht dat er verspreid wordt op sociale media over jou, toch blijven verder gaan met je leven, ook al worden die geruchten verspreid door Thomas Gray met Rumours. En Christina houdt van jou, dat weet je. Maar de vraag kan ook anders gesteld worden. Houdt u van ons met Jim?

weten als je uit eten gaat op deze vrijdagavond. Dat bij Christina de plaat Loco Loco van Gordo en de Garnier Zanneveld heel veel voorkomt, heeft allemaal te maken met die zomer van 2026. En die Garnier Zanneveld die was nog te bewonderen vorige week op Tomorrowland. Wie zeker niet daar geraakt is in boom is Robert Palmer. Daarom draaien we hem hier met Johnny and Mary.

eventjes geleden uit 2007. Die Nio met Because of You. Because of You wil Spanje roken en vapen verbieden op stranden en terrassen. En zij bedekken dat met de liefde voor jou. En met de liefde van Leopoldo Nag et vous. C'est l'amour.

Zitten met die 5 uit 1998. Got the feeling. De release van Christopher Nolan's nieuwe film The Odyssey heeft ook de interesse in het oorspronkelijke verhaal van Homerus stevig aangewakkerd. Rond de wereldpremière zag Spotify het aantal luisteraars van audioboekversies van The Odyssey spectaculair toenemen. Samen, hoe komt dat met een plaat van Aaron?

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Het zijn supersolden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
3: Electro van Look, de grootste en goedkoopste.
2: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sono systemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
3: Electro van Look.
2: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
3: Electro van Look.
4: Christina.

enkele dagen gaan de lichten uit boven de Ronde van Frankrijk met die Justy, Jack Style en Jean Turn the Lights Off. Ook over dit avondprogramma worden alle spots uitgedraaid. En nu maar wachten op het programma Club Christina. Ik ben terug zondagochtend om 9 uur. Veel plezier morgen nog met Club Christina, met Jean-Paul Deby en nu ook met Coldplay. En groeten van Christophe Dijssens.

0: Christina Nieuws.
1: In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Er zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
2: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
1: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
3: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog één keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en een half. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Christina, all summer long.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Bordeaux af te reizen. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is er volgens de lokale autoriteiten te gevaarlijk met alle bosbranden. Journaliste Louise Buquet is voor ons in Gironde.
3: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
2: Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. Zij zijn intussen veilig. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. De Chinese social media app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie na onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. Volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, moet het boetes betalen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Christina

0: Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomix en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het Franse departement Gironde in de buurt van Bordeaux raadt mensen af om naar de regio te reizen door de bosbranden daar. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet.
2: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
1: Pons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies niet aangepast. Er is wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt, dat meldt het parket. Drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om een man en vrouw van 74 en een man van 48 jaar oud. De drie zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op een wapenbeurs. Dat melden de lokale autoriteiten. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Een tiental huizen raakten beschadigd. Het gaat om een gebied in de Donetsk-regio die Rusland graag wil veroveren. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: Christina.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De Franse regering houdt rond deze tijd crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen, blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hierdoor. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat die er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-rode duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
4: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een heel goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik, om iedereen een goed gevoel te geven. Iedereen graag naar de nationale ploeg te laten komen. Maar daarnaast wisten wij ook elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en in balverlies. En dat is wel, denk ik, belangrijk.
3: Van Bommel is 49. Eerder pakte hij als trainer bij Antwerpen de titel en de beker in 2023. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
2: Every second. Christina.

0: De Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Zo'n uur geleden is de Franse regering in crisisoverleg gegaan over de bosbranden in het zuidwesten van het land. Het vuur blijft zich uitbreiden richting Bordeaux. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Eerst was er sprake van 63.000 mensen die zijn geëvacueerd hier in het zuidwesten van Frankrijk. Wel, dat zijn er nu al 110.000 en er is al 14.000 hectare bos verwoest. Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
1: Het is nog afwachten wat er uit dat crisisoverleg zal komen. De Franse president Macron heeft intussen ook het leger ingezet. Ook in Spanje is er overleg. De minister van Binnenlandse Zaken zit er samen met de hulpdiensten, nu de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid blijven uitbreiden. Al meer dan 60.000 mensen werden geëvacueerd. Twee bosbranden zijn er samengekomen tot één grote vlammenzee en het vuur raakt er maar moeilijk onder controle. Opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Molenbeek, dat schrijft HLN. Afgelopen nacht werd een woning beschoten. Er vielen geen gewonden. De daders konden wegvluchten en worden nog gezocht. Enkele dagen geleden kwam een man nog om het leven bij een schietpartij. Mogelijk ging het toen om een afrekening in het drugsmilieu. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft president Macron beslist. In het zuidwesten nadert het vuur de stad Bordeaux. De autoriteiten vrezen dat ook inwoners daar zullen moeten vertrekken. Er werden nu al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en dat aantal blijft dus oplopen. In totaal is al zo'n 19.000 hectare natuur opgebrand. De nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump zullen we niet al te veel voelen in ons land. Dat zegt het Verbond voor Belgische Ondernemingen. Het gaat om importheffingen tot 12,5%. Naar eigen zeggen in de strijd tegen dwangarbeid. Al geldt er los van deze beslissing wel vanaf volgende week een tax van 15% op geneesmiddelen. En dat is net de helft van wat ons land uitvoert naar de VS. Olivier Joris van het VBO.
3: Dat betekent dat het misschien minder vraag is aan de Amerikaanse kant omwille van het feit dat onze producten duurder geworden zijn, want de invoertarieven worden betaald door de importeur en op het einde van de rit door de eindconsument, dus door de Amerikaanse consumenten.
2: De tarievenoorlog heeft Belgische bedrijven al 2,7 miljard euro gekost. En een nieuwe gouden medaille voor Bart Swings. Op het EK skileren in Italië won hij nu ook de afvallingskoers op de weg over 15 kilometer. Eerder deze week pakte hij ook al 3 keer goud op de piste, op de puntenkoers, de afvallingskoers en de 1000 meter. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina,

0: Airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
1: Christina.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg. Hij is op den berg.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.
3: Wait.